0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de 4e druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Rockinguero.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het is 5:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de 4e druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: antwoord nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op vrijdag 11 september is er bij het Isola Theater in Capelle weer de openluchtbioscoop Bios te buiten. Op de eerste avond is de bekende ABBA musicalfilm Mamma Mia te zien. Er staan stoelen, maar je mag ook een eigen stoel of een kleedje zelfs meenemen om op te zitten. De film begint om 9 uur in de avond en gratis kaarten zijn te krijgen via de website van het Isola Theater. De weekenden erna zijn er ook films te zien in deze openluchtbioscoop. En vandaag, zaterdag, start het amateurvoetbal weer. Er is een bekerronde en het radioprogramma IJsselsport bij Radio Capelle is er weer van 2 tot 5 uur vanmiddag. We doen live verslagen van Capelle tegen ASWH en Zwervers tegen Alvia. Daarnaast zijn er interviews met de trainers Mario Meijer van CKC, Peter Ketting van SVS en Dirk Kwik van Zwervers. En als u nog voetbalschoenen heeft die u niet meer gebruikt, dan wilde het COA die graag hebben. Die zijn dan voor de kinderen en volwassenen die in het Capelse asielzoekerscentrum verblijven. Ze hebben elke vrijdag een voetbalmiddag, maar hebben niet allemaal voetbalschoenen. Inleveren kan heel graag bij de receptie van Sportcomplex Aquapelle aan de Alkalaan in Capelle. Vanaf 31 augustus, maandag, is het complex weer elke dag geopend, door de week tot laat op de avond. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 29 augustus. Vandaag is het wisselend bewolkt. Aanvankelijk is het voor de meeste plaatsen droog, maar de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en tot rond de 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot en het koelt af naar ongeveer 16 graden en het blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt rond de 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op dinsdag is het lange tijd droog. Zijn er zonnige perioden. Later mogelijk een enkele lokale bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf woensdag volgen we weer een aantal wisselvallige dagen. Met een grote kans op een aantal buien. Een matige tot krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord.

0: schip was een rederij. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op vrijdag 11 september is er bij het Isola Theater in Capelle weer de openluchtbioscoop Bios te buiten. Op de eerste avond is de bekende ABBA musicalfilm Mamma Mia te zien. Er staan stoelen, maar u mag ook een eigen stoel of een kleedje zelfs meenemen om op te zitten. De film begint om 9 uur in de avond en gratis kaarten zijn te krijgen via de website van het Isola Theater. De weekenden erna zijn er ook films te zien in deze openluchtbioscoop. En vandaag, zaterdag, start het amateurvoetbal weer. Er is een bekerronde en het radioprogramma IJsselsport bij Radio Capelle is er weer van 2 tot 5 uur vanmiddag. We doen live verslagen van Capelle tegen ASWH en Zwervers tegen Alvia. Daarnaast zijn er interviews met de trainers Mario Meijer van CKC, Peter Ketting van SVS en Dirk Kwik van Zwervers. En als u nog voetbalschoenen heeft die u niet meer gebruikt, dan wil de TCOA die graag hebben. Die zijn dan voor de kinderen en volwassenen die in het Capelse asielzoekerscentrum verblijven. Ze hebben elke vrijdag een voetbalmiddag, maar hebben niet allemaal voetbalschoenen. Inleveren kan heel graag bij de receptie van Sportcomplex Aquapelle aan de Alkalaan in Capelle. Vanaf 31 augustus, maandag, is het complex weer elke dag geopend, door de week tot laat op de avond. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 29 augustus. Vandaag is het wisselend bewolkt. Aanvankelijk is het voor de meeste plaatsen droog, maar de loop van de middag neemt de kans op enkele buien toe. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en tot rond de 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op enkele buien groot en koelt af naar ongeveer 16 graden en het blijft stevig waaien. Ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Ook op maandag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op dinsdag is het lange tijd droog. Zijn er zonnige perioden. Later mogelijk een enkele lokale bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Vanaf woensdag volgen weer een aantal wisselvallige dagen. Met een grote kans op een aantal buien. Een matige tot krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar ons programma Religieus op Verzoek. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Een stralende zon brengt vaak met een glimlach op ons gezicht en geeft extra energie. En dat maakt ons dankbaar. Er zijn weer verschillende mooie verzoeken binnengekomen, dus we gaan er een mooi uur van maken. De techniek is vandaag in handen van Arjan en Marcel. En Jacob is afwezig vandaag, want hij is ziek. We wensen hem veel beterschap vanaf deze plek. En ik, Elna, verzorg de presentatie. We wensen u veel luisterplezier. En we luisteren als eerste, zoals gewoonlijk, naar een instrumentaal stuk. En dat is vandaag van Klaas-Jan Mulde, achter het orgel. En Peter van Elsen, viool. En het is het lied Geprezen zij de Heer.

Het eerste verzoekje van vandaag komt van Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen. Eens brachten de moeders van het jeugdkoor Benjamin.

volgende verzoek komt van Annie Cressé en is bestemd voor alle luisteraars. Ze vraagt aan het vissersgebed van het Urkermannenkoor met de hartelijke groeten van Annie.

volgende verzoek komt van Peter O. Hij vraagt het lied aan. Dank, dank, nu allereer, met blijde feestgezangen. En wil die draaien voor de geslaagde operatie voor baby Peter in Roemenië. Het wordt gezongen door het Walgers Jongenkoor.

volgende verzoek komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. Ze wil graag horen: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gezongen door Hervormd Kerkkoor Apeldoorn.

Het volgende verzoek is aangevraagd door Annie Cressé en is bestemd voor Jacob Rauw. Zij wenst hem van harte beterschap. En ze vraagt aan Voetstappen in het zand van Remco Hackert.

Dan heb ik nog een verzoek van Annie Crusé. En dat is bestemd voor Danny en Dick Otting. Voor hun trouwdag. En ze wil graag horen wat de toekomst brengen mogen. De uitvoering heb ik er even niet bij staan. Dus dat is een verrassing.

volgende verzoek is aangevraagd door mevrouw Purperhart. En is bestemd voor alle luisteraars en voor ieder die het nodig heeft. Met een zegengroet. Komt het, ze willen horen, komt tot het feest van Willemijn.

Beste luisteraars, we hebben nog wat tijd over. Dus u kunt nog een verzoek aanvragen. Bel gerust op telefoonnummer 010-450-7777. Dan gaan we nu over op het volgende verzoek. En dat komt van Ida de Jong en van Ria Combe. Ria had een ander lied aangevraagd, maar dat hebben we niet kunnen vinden. Dus dat draaien we volgende week voor haar. Het is bestemd, het lied, ons voor ons team en alle luisteraars. En het is Ik heb u nodig. En de uitvoering is van Remco Harms.

volgende verzoek komt van ons team en is bestemd voor Jacob Rauw. En we wensen hem heel veel beterschap en hopen dat hij er volgende week weer bij kan zijn. We willen graag voor hem draaien, gewoon wie je bent, van zijn favoriet, Ellie en Rickert.

Dat ging even mis met de techniek, maar uiteindelijk hebben we toch het mooie liedje van Ellie en Rickert kunnen horen. Het volgende bezoek komt van Peter Onk. En hij vraagt aan, scheep ik onder Jezus hoede. En dat wordt gezongen door het mannenkoor, het Urk.

volgende verzoekje komt van mevrouw Greet Den Breeje. En is bestemd voor Leo. Leo, geen idee. En ze vraagt aan: geef vrede, Heer, van hun gezamenlijke koren.

luisteraars, ik ben u een uitleg verschuldigd. Het lied was dus bedoeld voor iedereen en voor alle luisteraars. Dus bij deze. Het volgende verzoek... Oh nee, we hebben geen verzoekjes meer, dat is jammer. Dan gaan wij nog draaien van Stef Bos. Toen was geloof heel gewoon.

oorlog, kind van Kuiper en Colijn. Mannenbroeders, orgelklanken, institutie van Calvijn. Tijd van werken om den broden, maar het kon niet met brood alleen. Bidden voor het avondeten, zondags rust en nergens heen. En op een dag werd alles anders, de kerk stond niet meer in het midden. En hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen. Maar hield zich vast aan zijn principes, man van daden bij het woord. Man van houvast en tradities, samen zingen in een koor.

in de zon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden. Land van God en middenstand. Mijn moeder was van voor de oorlog. Het leven was nog afgeleid. Altijd binnen grenzen blijven. God is groot en wij zijn klein. Heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf. Een rechte weg om niet te dwalen.

0: de zon. Toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land. Land van wolken en van woorden. Land van werken en van kerken. Land van God. En met een stand. Toen was geloof.
1: We hebben nog een mooi lied voor u tot slot. Heer, geef ons kracht. Gezongen door de Jong Credo Zingers.

beste luisteraars, we zijn alweer aan het eind van het programma. Wat gaat zo'n uurtje toch snel voorbij? Zondag kunt u de herhaling beluisteren op de Radio Kapelle van 8 tot 9 uur. En volgende week dinsdagochtend zijn wij weer met een nieuwe uitzending van Religieus op Verzoek. Wij wensen u allen een goede week.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een flat in Rotterdam Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. De explosie zou zo hard zijn geweest dat die zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Er zijn twee mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. En Canada heeft hard teruggeslagen na de Amerikaanse naamswijziging van Lake Ontario naar Lake America. Er is een groot bord geplaatst met de naam Lake Ontario en de mededeling dat het voor altijd zo blijft heten. Ondanks het krabbeltje dat president Trump onder een officieel document van de naamswijziging heeft gezet. Lang voor Trump heette het meer al Lake Ontario en dat zal het ook na zijn termijn blijven heten, zegt Canada. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Strijen is een auto ondersteboven in een sloot beland langs de Oudendijk. De bestuurder is daarbij overleden. Die werd niet meteen ontdekt, maar werd later wel gevonden door de brandweer en uit de auto gehaald. Op de kant werd duidelijk dat hij niet meer geholpen kon worden. Het is niet bekend hoe het vanmorgen kon misgaan op de Oudendijk in Strijen. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Een portiekflat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. De toegangsdeur aan de Carrie van Bruggensingel is ontzet en meerdere ruiten zijn gesneuveld. De klap zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar bewoners zijn wel flink geschrokken. Het is niet bekend waarom de flat het doelwit was van een aanslag. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Daarbij zijn twee mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. En op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig naar buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation...

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag er ondersteboven aan de Oudendijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren vanmorgen. De identiteit van het slachtoffer is ook niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Buiten de vorkheftruck was er geen schade. De paarden zijn intussen ook weer terug naar hun eigen stal. De KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Een nieuwe leider is volgens de KNVB niet genoeg. Er moet structureel iets veranderen. In de brief, die 8 kantjes lang is, zou staan omschreven wat er dan moet gebeuren. De macht van de voorzitter moet flink worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. En oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij overbodig was geworden. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Real Betis en Amrabat speelde met Marokko ook op het WK. Hij moet in Amsterdam Jordan Henderson vervangen, die naar Sunderland is vertrokken. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag er ondersteboven aan de Oudendijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren vanmorgen. De identiteit van het slachtoffer is ook niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Buiten de vorkheftruck was er geen schade. De paarden zijn intussen ook weer terug naar hun eigen stal. De KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Een nieuwe leider is volgens de KNVB niet genoeg. Er moet structureel iets veranderen. In de brief, die 8 kantjes lang is, zou staan omschreven wat er dan moet gebeuren. De macht van de voorzitter moet flink worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. En oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij overbodig was geworden. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Real Betis en Amrabat speelde met Marokko ook op het WK. Hij moet in Amsterdam Jordan Henderson vervangen, die naar Sunderland is vertrokken. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH, de club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Het is 5 uur. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in twee dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook...
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Op dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. If you hate me after all I say, can't put

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
2: Diana Jones, and I want to thank you for tuning in to Undercover with Anita.

dat ik gisteren hoorde dat Dolly Parton is overleden, moest ik natuurlijk mijn playlist veranderen en beginnen met deze icoon, waarvan ik eigenlijk dacht dat zij de Willie Nelson kant op zou gaan en voor eeuwig muziek zou blijven maken. Wat een gemis. Dolly Parton, Seven Bridges Road van haar album Little Sparrow 2001. Hey, hallo, fijn dat je er bent. Ik had eigenlijk willen beginnen met A.G. Lee en de Blue Summit, met hun nummer Fishing in the Dark van een album dat nog uit moet komen over 2 maanden. Dit is een singeltje, die ga ik je nu laten horen. En dan schuift alles op, zodat Wanda Jackson nu op de 3e plek staat in plaats van op die 2e plek waar ze een tijdje in het zonnetje blijft staan. 1957 was het jaar van Fujiyama Mama. A.G. Lee in the Blue Summit en Wanda Jackson nu.

Als laatste in dit blokje van drie hoor je zojuist Waylon Payne. Van zijn album Wayward was dit het nummer Find A Way. We gaan door met het album Great Television. Dat is het nieuwste schijfje van Elizabeth Cook. Caledonia and the Love Convoy, dat wordt het liedje. En daarna toch nog een keer Leroy Stagger, die een prachtig folkalbum maakte met de titel Pilgrimage. En Highlands Leaving wordt zijn liedje. Elizabeth Cook en Leroy.

Jason McNiff brengt een heel mooi en afwisselend album op de markt deze maand met de titel 10 Blue Songs. Mornings Come heb ik gekozen. Daarna Rita Bliss, die een mooi bluegrass album maakte. One More Winter, zo heet haar schijfje. En Come Along wordt haar nummer. En dan dat prachtige duo Mama's Broke. Dat bestaat uit de Canadese Amy Lou en Liza Maria. En als je nou van prachtige stemmen en meerstemmige kleine liedjes houdt, is dat een aanrader, dat album Reunion. Heaven wordt het nummer. Wil je dat nou allemaal terug kunnen lezen, hè? Dan kun je je aanmelden voor mijn nieuwsbrief. Die verstuur ik op de zondagen, 1 keer in de week. En dan heb je alle informatie. De playlist onder andere van deze show en van mijn soul show. Voor nu, als je het kunt onthouden, Jason McNiff, Rita Bliss en Mama's Broke.

zo als volgende liedje een singeltje voor je met de titel The River door Brandon Kelly. Het is me niet duidelijk of dat dit een los singeltje is of een aankondiging van een nieuw album. Maar het is prachtig. The River, Brandon Kelly zoals eerste. En daarna Carla Gover, die een groot aantal vrienden vroeg om mee te spelen op haar nieuwe album. Dat album heet Williams Branch is Hard to Find. Het nummer wordt The Preacher's Daughter. En in dit geval is de vriend Maisie Barrett. Brandon Kelly, Carla Gover, samen met Maisie Barrett.

Alweer zo'n mooi, klein, meerstemmig liedje. Gina Leslie was dit, het nummer Yellow. Yellow als een geel motorcycle. Van haar album, lange titel, I Love You Always, No Matter What Happens. Nou, dat is goed nieuws, Gina Leslie. We gaan door van het album Sharing, net uit, Money People door A.J. Weinberger. En daarna Tony Hanna met de titeltrack van het nieuwe album Love It or Leave It. A.J. Weinberger en Tony Hanna nu.

dat was een relaxed bluesje van A.G. Weinberger. En de dames, er zijn zoveel prachtige albums uitgekomen deze maand of de aankomende maand nog van vrouwelijke artiesten. Heel fijn. Even klagen tussendoor. Dan nog krijgen een aantal mannelijke collega's voor elkaar om maar 1 of 2 vrouwen per uur te draaien. Het is mij een mysterie hoe dat kan. Hier niet. Ik probeer altijd 50-50 te doen. Want aan de hoeveelheid muziek ligt het niet. Zoals ik zei, prachtige nieuwe albums van vrouwelijke artiesten deze maand. We gaan eindigen met 2 dingen die ik je zo ga aankondigen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik je vragen dat je mee verhuist naar het 2e uur. Ook het 2e uur ga ik natuurlijk openen met Dolly Parton. En de rest ga je dan horen als je blijft hangen. Dat zou fijn zijn. Millbone. Ook blues, maar een hele eigenwijze manier van blues maken. En ze gebruiken dwarsfluit, dat is heel bijzonder. Het is de moeite waard als je van bluesmuziek houdt. Het album heet Cure for the Miseries. En ik heb gekozen voor Bad News, Blues, Blues. Millbone, zo heet de band. En dan ga ik die geweldige Charlie Crockett, man die afgelopen 1,5 jaar ongeveer 6 albums heeft uitgebracht. Allemaal even goed. De laatste heet Clovis en Honky Tonk Philosophy wordt het nummer. Millbone, Charlie Crockett en graag tot zo in het 2e uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsen Hoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. Hi, this is Vanessa Lively and you're listening to Undercover with Anita.

Welkom bij het tweede uur van deze undercover. De undercover van 30 augustus 2026. En van de week werd bekend dat Dolly Parton overleed. Ongelooflijk. Zij was zo'n vrouw waarvan denk ik iedereen verwachtte dat ze 105 zou worden. Daarom schoof ik alles wat ik op de playlist gezet heb op. En begon ik ook het tweede uur met Dolly. Just Because I'm a Woman uit 1968. Ik had dus willen beginnen met nieuw werk van Poky LaForge. Volgende maand komt zijn album Rent Money uit. En ik heb gekozen voor het nummer Work. Die ga je zo horen. En daarna een plaat uit de eigen platenkast ook opgeschoven. Ik ben nog steeds bij de R. En de man met prachtige naam Benjamin Dakota Rogers bracht in 2023 het zeer geslaagde album Paint Horse uit. En een van mijn favoriete liedjes van dat album is Back to You. Poky LaForge en dan Benjamin Dakota Rogers uit de platenkast.

de dames zoveel mooie muziek uitbrengen deze zomer, ga ik je bewijzen door onder andere deze twee dames te draaien. Te beginnen met Alicia Blue van haar album Country Desire, nummer Backwards Again. En dan de vrouw met de mooie naam, Brittany N. Trenbull. Haar album heet Lucky Broke Girl. En ze schreef een liedje met een titel die ik niet zo goed kan uitspreken, Wisse Chikon. Maar ze gaat het vast zo zingen in dat liedje. Dan weten we ook hoe we het uit moeten spreken. Alicia Blue nu. En daarna Brittany en Trenbull.

verrassend lekker album, dat album Folk and Roll van iemand die mij in ieder geval onbekend was. Jij kent hem misschien wel, Taylor Hollingsworth. Het album Folk and Roll nog een keer en het nummer gaat worden Only the Boys and Me. En daarna de blues van Sanjay, My Baby Don't Tolerate van zijn album Split the Sheets. En dan gaan we het daarna covercoveren. Maar eerst dus Taylor Hollingsworth, allemaal mooie namen vandaag zeg, ongelooflijk. Ik heet gewoon Anita, wat een saaie bedoeling. En daarna Sanjay.

word er toch altijd wel erg blij van dat ik hier en daar een lekkere bluesplaat draai. Maar ik zei het al, we gaan cover-coveren. Ik kreeg van de week een single binnen van Nothing Fancy. En ik zag de titel en dacht ik, oh geweldig, het origineel, die ga ik daarna draaien. Want hoe leuk deze single van Nothing Fancy ook is, er gaat niets boven het origineel van Nancy Griffith. En dan heb ik het over het nummer Love at the Five and Dime. En de Five and Dime is een supermarket in Amerika, zo'n keten. Ik heb de live versie gekozen van het album One Fair Summer Evening 1988. Een live concert Nancy Griffith dus. Maar we beginnen met Nothing Fancy 2 maal. Zoals dat werkt in de cover-coverplaat. Hetzelfde liedje door anderen uitgevoerd. Love at the Five and Dime.

shed a different tear.

0: going up.
1: Wat had ik daar graag bij geweest. Dat gaat helaas nooit meer lukken. Nancy overleed veel te vroeg op 68-jarige leeftijd in 2021. Ik ga even mijn briefje erbij pakken. Ja, wat had ik bedacht? Het nieuwe album van The War in Treaty heet The Story of Michael and Tanya. We gaan luisteren naar het nummer Darlene and Jean. En daarna het nummer Crying for You van Adam Gaffney's nieuwe album Product of Another Sad Song. En we houden van sad songs hier bij Undercover. The War in Treaty, Adam Gaffney nu.

heb zo nog drie prachtige vrouwenstemmen voor je. Maar ik ga er eerst twee aankondigen. Daarna ga ik dag zeggen en dan komen er nog meer muziekjes. Dus we schieten wel op in de tweede uur. Maar we hebben echt nog wel even. Gelukkig, want er is prachtige muziek uitgekomen. Keuze te over. Ik begin met het album Bitter Sweet van die leuke Kimmy Bitter. Over You wordt het nummer. Daarna Surrender Hill. Die band heeft een prachtige leadzangeres, dat ga je zo horen. Het nieuwe album is weer zeer geslaagd. Wild Country, zo heet hun nieuwste schijfje. En The Feeling of You wordt hun liedje voor vandaag. Kimmy Bitter en Surrender Hill.

aan het einde van deze undercover. Dus voordat ik de laatste liedjes ga instarten, ga ik je bedanken voor het luisteren. Heel fijn dat je er was. Je kunt nou, mijn shows vinden op allerlei zenders. Wil je nou precies weten hoe dat werkt? Je hebt me in ieder geval al gevonden hoor, maar dan krijg je meer keuzes. Dan zou je je even kunnen aanmelden. Dat zei ik in het eerste uur ook al, maar toen vermeldde ik mijn e-mailadres er niet bij. Voor de nieuwsbrief die ik eenmaal per week rondstuur. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com voor al uw andere op- en aanmerkingen ook. Cinderwell maakte een album met prachtige kleine liedjes. Dat album heet A Blooming Body of Nettles and Roses wordt het liedje. En dan eindig ik met het nummer Living Worthwhile van het album Used Part van Jeffrey Halford en de Healers. Dat heb ik al even in huis. Komt pas eind september uit. Maar het is ter aankondiging van dat hij weer op tour komt. En dat is een aanrader. Cinderwell, Jeffrey Halford en tot de volgende keer. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Mario Kwaaitap met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en 1 graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onder.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ja!

0: hebben, but the
1: dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
2: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
4: 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.